0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac. Hè? Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
8: It ain't no country club either.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Yeah.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. When I was young, felt the

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
6: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
5: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
7: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
5: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
10: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
11: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Ga je verbouwen of verhuizen? En heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd. En al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
9: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
9: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
15: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending de kinderburgemeester van Huttendorp Voorhout. Naar de Eiffeltoren fietsen tegen Alzheimer. Een rondvaart over de Oude Rijn in Katwijk. En Museum Engelandvaarders in de race voor een erfgoedprijs. Ook het weerbericht voor komende dagen, maar eerst het laatste nieuws.
9: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
15: De gemeenteraad van Katwijk krijgt op 3 september informatie over twee onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de medicijnenfabriek van Eli Lilly. Het ene onderzoek kijkt naar de vergunningaanvraag en naar de gevolgen voor het Valkenburgse meer en de veiligheid. Het andere onderzoek gaat over de voor- en nadelen van de mogelijke komst van de medicijnfabriek. Inwoners hebben inmiddels al ruim 800 reacties op de vergunningaanvraag ingediend. Op 17 september kunnen inwoners tijdens een speciale avond met de gemeenteraad in gesprek over de fabriek. Op 1 oktober wordt er definitief een besluit genomen. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom wil starten met de voorbereiding van woningbouw op het Draca-terrein. Daarvoor vraagt het college de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet. De gemeenteraad van Hillegom beslist daar in september over. Daarna wil de gemeente samen met de initiatiefnemer een ontwikkelvisie voor het gebied maken. Daarbij kijken zij onder meer naar verkeer, parkeren, duurzaamheid en de inrichting van het terrein. Ook krijgen inwoners de kans om op de plannen te reageren. Burgemeester Jasper Nieuwenhuizen is bij de heer Maarsen op bezoek geweest. De Lisser vierde op 25 augustus zijn 100ste verjaardag. Hij sprak met de burgemeester over vroeger en over het oude Lisse. Ook vertelde hij over de veranderingen die hij in 100 jaar heeft meegemaakt. Ook de familie vond het bezoek erg gezellig. Volgens hen stelde de heer Maarsen het bezoek zeer op prijs.

0: op het terrein van voetbalclub Voorholten, dat er normaal gesproken vrij kaal bij ligt, is deze week een heel houten dorp ontstaan. De huisjes zijn gebouwd door kinderen uit Voorhout tijdens de jaarlijkse Huttenbouwweek. En zo'n dorp kan natuurlijk niet zonder gezag. Daarom werd dinsdag een nieuwe kinderburgemeester gehuldigd door loco-burgemeester Elsbeth Koek. Zij overhandigde de jonge bestuurder een mini-ambtsketen en een bordje voor haar luxueuze houten villa. De volgende reportage is gemaakt door Megan Voorbraak.
1: Dinsdagmiddag is altijd tijd is voor de burgemeesterverkiezing. En misschien dat mensen de kruk met de ketting en het bordje wat we elk jaar meegeven voor op de hut al klaarstaan. Dus ik wil iedereen vragen om even te stoppen met timmeren en dan hier naar voren te komen en mooi om het kleine verhogingje te komen.
2: Ja, Lot, wat heb je net gekregen?
3: Een ketting van de vet en dan van de burgemeester en een bordje voor bij onze hut.
2: Ja, en het werd net verkondigd door de wethouder en iemand van de organisatie. Had jij enig idee dat jij het had kunnen worden?
3: Ja, wel een beetje, want ik doe al best wel lang mee, dus ik dacht het al wel, maar nou, niet zeker. Maar toen hoorde ik de L en toen dacht ik, ja, dat ben ik.
2: Ja, want ik zag je vriendinnetje zo kijken, dacht jij ook van, oh, ik ben het?
3: Ja, dat dacht ik wel eigenlijk al wel een beetje.
2: Ja, en waarom kom je hier al zoveel jaar?
3: Nou, het is heel gezellig en leuk. En het is ook leuk om met je vrienden te doen. En het vult ook weer een week van de vakantie. En het is wel de laatste week, dus er moet wel natuurlijk wel iets leuks gebeuren.
2: Ja. Denk je dat je volgend jaar ook nog gaat?
3: Ja, mijn laatste jaar is het dan.
2: Oké.
3: Okay. Denk het wel.
2: Wat vind je het leukste aan de week? Wat is deze week je favoriete moment?
3: Nou, wij hebben een winkeltje gemaakt, dus dat is wel echt heel leuk. Dat dan mensen komen kijken en kopen, dus dat is heel leuk.
2: Wat verkoop je dan?
3: Ja, squishies, maar die zijn nu echt al allemaal bijna uitverkocht. En ook armbandjes en nog een beetje rommel.
2: Ja, dus je hebt een soort kraampje gemaakt van jouw hut?
3: Ja, zeker.
2: Heb je nog tips voor als kinderen voor als eerste mee gaan doen?
3: Nou, doe je best en jullie kunnen het.
2: Ja, Brian, jij bent van de organisatie. Er is net een nieuwe kinderburgemeester onthuld. Ja, wie is het?
4: Ja, het is Lot van der Vlucht. Ik moet zelf ook bijna opletten, want net maakte ik al de fout met de naam van de moeder. Maar ja, het is iemand die al jaren meedoet. Zo kiezen we vaak de burgemeester. Dan gaan we met de vrijwilligers bij elkaar zitten. Van, nou, welk kind is er nou zo vaak geweest en wie blijft er nou een beetje hangen? Door dat ze vaak probeert mee te helpen of andere dingen opvallen. Soms kinderen die het dan moeilijk hebben een steuntje in de rug willen geven. En dan zie je ze helemaal opbloeien omdat ze helemaal trots zijn dat ze die ketting hebben gekregen. Of ambtsketen moet ik eigenlijk zeggen. En ja, zo proberen we een beetje, ja, we onthullen het dan eigenlijk. We zeggen voor de kinderen wel verkiezing, maar eigenlijk officieel kiezen de kinderen het zelf niet.
2: Niet heel democratisch.
4: Nee, ja, we hebben wel eens overwogen om te laten kiezen, maar niet elk kind kent elkaar. Dan wordt het heel lastig van hoe ga je dat nou organiseren.
2: En nemen jullie dan van tevoren contact op met de moeder of wat dan ook om het al een soort van te vragen of ze geïnteresseerd zouden zijn?
4: Ja, met name, want sommige kinderen vinden het ook vaak spannend. Ik noemde net zelf natuurlijk ook al dat ik het 20 jaar geleden soms bijna wegfietste omdat ik het zelf niet wilde. Toevallig is het dit jaar 20 jaar geleden dat ik zelf burgemeester was. En juist om dat te voorkomen dat een kind zegt van, nee, ik wil het helemaal niet. Ja, dan is het natuurlijk wel leuk als ze zeker weten dat het kind het ook leuk zou vinden.
2: Hey, normaal hebben jullie vandaag nog de brandweer, dat die gaan spuiten. Mm-hmm. Klopt dat? Ja, vandaag niet.
4: Nee, ja, het is natuurlijk een hele periode heel droog geweest. En toen hebben we al overleg gehad van, ja, we vinden zelf dat we ook een verantwoordelijkheid daarin hebben. En ook vanuit de regio wordt er dan ook gevraagd om er spaarzaam mee om te gaan. En we hebben dat eigenlijk meteen ook opgepakt door er wel met de brandweer te laten komen en interactief een avond te maken waar ook dingen over natuurbranden voorbij komt. En dat is denk ik heel mooi, ook gezien de brand die pas in Wassenaar is geweest, dat het heel mooi is dat dat ook weer een beetje terugkomt.

0: Eind september stapt de 24-jarige Dennis uit Voorhout op de fiets voor een bijzondere tocht. Zijn bestemming, de Eiffeltoren in Parijs. Hij doet dat niet alleen voor de sportieve uitdaging. Hij zamelt met zijn tocht geld in voor onderzoek naar het behandelen van Alzheimer. Hoe hij deze uitdaging gaat aanvliegen, dat vraag ik hem nu. Dennis, een hele goede dag.
1: Hey, hele goede dag.
0: Ja, 500 kilometer fietsen in 2 dagen. Hoe kom je op het idee om zoiets te gaan doen?
1: Ja, klopt. Ik heb eigenlijk altijd al een actie willen doen voor het goede doel. En nu mijn opa overleden is aan Alzheimer, leek het mij wel heel gaaf om daar iets voor te gaan doen. Een marathon vond ik eigenlijk wat standaard en ik ben stiekem ook niet zo heel goed in rennen. Dus leek het mij cool om een onwijs stuk te gaan fietsen. En nou ja, wat is er nou leuker dan naar de Eiffeltoren fietsen dan?
0: Ja, en je zegt zelf een onwijs stuk, 500 kilometer, dat is best een aardig eentje. Maar dan ook over 2 dagen. Dat betekent dat je elke dag 250 kilometer moet gaan fietsen.
1: Ja, klopt.
0: Hoe bereid je je daarop voor?
1: Nou, ik doe de afgelopen tijd train ik door hele lange stukken te fietsen. Zo ben ik 2 weken geleden naar Brussel gefietst vanuit Voorhout.
0: Zo.
1: En heb ik afgelopen weekend een rondje Markermeer gedaan. Dat is 152 kilometer. Zo probeer ik me erop voor te bereiden. En eigenlijk, wat ik dan ook doe, is de dag daarna proberen weer rond de 100 kilometer te fietsen. Zo dat ik de dubbele trainingsdagen ook goed kan oefenen.
0: Ja, en hoe lang denk je dat je ermee bezig bent van Voorhout naar Parijs?
1: Ik denk zo'n 10 uur. Dat zullen we zien.
0: 10 naar uur Brussel per dag? Het,
1: ja,
0: okay.
1: 10 uur per dag.
0: Nou, je zei het al even, je hebt een hele persoonlijke reden. Je opa die is overleden, maar die had 10 jaar lang last van Alzheimer.
1: Ja, klopt.
0: Wat heb jij in die periode meegemaakt met hem?
1: Nou, eigenlijk toen hij gediagnosticeerd werd met Alzheimer, toen was ik nog heel erg jong. En toen kregen wij wel te horen van, opa die is dement, die heeft Alzheimer en het gaat niet zo goed. Dat kwam toen als kind zijnde niet heel erg binnen. Maar omdat hij zo lang met die ziekte heeft rondgelopen, ga je dat steeds meer beseffen. En dan zie je eigenlijk, nou ja, heel goed hoeveel dat van iemand als mens afneemt. Het is heel mensonterend. En eigenlijk blijft er van de persoon zelf zo weinig over. Ja, zo heb ik dat meegekregen.
0: Weet je nog een bepaald moment toen je klein was van, oh, opa gaat misschien wel een beetje achteruit?
1: Ja, dat was toen mijn vader, die vertelde toen dat opa had gebeld. En opa is altijd timmerman geweest. En die vertelde toen dat opa had gebeld om te vragen of mijn vader daar een schilderij wou ophangen. En dat mijn vader toen dacht, nou, dat gaat niet de goede kant op. Dat weet ik nog wel heel goed.
0: Ja. En nu probeer je met jouw fietsactie zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar Alzheimer. Heb je voor jezelf al een bedrag in gedachten wat je hoopt op te halen?
1: Ja, ik dacht in eerste instantie, ik zet het doel op €500. En toen heb ik hem toch maar op 1000 gezet. Maar daar ben ik inmiddels al zo ver overheen. Dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien. Ik zit inmiddels bijna op €1800.
0: Kijk.
1: Het is echt veel meer dan dat ik ooit had durven hopen.
0: Dus dat doel moet weer omhoog. Dus waar gaan we nu voor?
1: Ja.
0: Kijk, die 2000 haal je wel. Dat geloof ik wel. Maar 3000?
1: Ja, nou, ik zat zelf in te denken aan 2500. Maar 3000 zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn.
0: Precies.
1: Ja.
0: En voor mensen die nu luisteren, kunnen ze jou ergens steunen? Waar moeten ze heen?
1: Ja, als je mijn naam, Dennis Beukers of Alzheimer Nederland, en dan iets met Eiffeltoren opzoekt, dan kom je er wel, dan vind je het wel.
0: Ja, en ook vaak de website www.inactievooralzheimer.nl komt dan vaak in beeld. Dennis, voor jouw laatste vraag. Ja, doe je dit helemaal alleen? Of zijn er onderweg ook nog mensen die je ondersteunen met bijvoorbeeld drankjes of iets?
1: Ja, nou gelukkig helpt mijn vader mij daarmee. Maar in principe fiets ik helemaal alleen. Mijn vader die rijdt dan mee met de auto om onderweg inderdaad drinken, supplementen en eten te kunnen geven. Zodat ik niet alles in mijn rugzakje hoef mee te nemen. Maar ja, die helpt mij dus gelukkig.
0: Ja, en jouw opa was zijn vader dan, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, klopt.
0: Nou,
1: klopt.
0: Ik vind het een prachtig verhaal, Dennis. Jij fietst eind september in 2 dagen ruim 500 kilometer naar de Eiffeltoren in Parijs. En dat doe je om geld op te halen voor onderzoek naar Alzheimer. Ik wens je heel veel succes en sterkte met de laatste voorbereidingen. En wanneer het is gebeurd, dan wil ik weer even van je horen om te kijken of het is gelukt. Dennis,
1: ja, leuk.
0: Uit Voorhout, dank je wel.

0: 0800-6070. Het college van burgemeester en wethouders van Lisse wil investeren in een snelle buslijn. Het bedrag van ruim 1 miljoen euro wordt dan besteed aan betere bushaltes en ruimere bochten. De snelle bus moet tussen Noordwijk en Schiphol gaan rijden. Onder meer de haltes Hannieschaftlaan en Uitermeer moeten dan worden aangepast. De gemeenteraad moet nog beslissen of het geld beschikbaar komt. Leerlingen van de Leidse buitenschool uit Katwijk krijgen tijdelijk les in het pand van de Shalomschool. De verhuizing is nodig door vlooien in het huidige schoolgebouw van de buitenschool. De vlooien werden begin juli ontdekt, maar het probleem is nog altijd niet opgelost. De school blijft in ieder geval tot de herfstvakantie in het gebouw van de Shalomschool. Deze staat sinds de zomer leeg omdat die school is gesloten.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de vloedgolf van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, dat meldt het CBS. Steeds meer bedrijven richten zich op chips. En die dat al doen, die groeien flink vanwege de grote vraag naar chips. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze had altijd een kenmerkende felrode pruik op. En haar felle kleurenkunst met stippen was wereldberoemd. Yayoi Kusama was 97 jaar. Het weer lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag wordt het droog, geregeld zon en broeierig warm bij 26 tot 30 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag wordt het warm met zon en wolken. De temperatuur ligt aan de kust rond de 25 graden. Richting de avond komen er steeds meer donkere wolken vanuit het zuiden onze kant op. De kans op stevige regen- en onweersbuien nemen dan ook toe. Met mogelijk zelfs hagel- en windstoten.

Vrijdag wordt het wisselvalliger en ongeveer 20 tot 22 graden. Eerst schijnt geregeld de zon, later volgen buien. Daarbij zijn onweer en hagel ook mogelijk. Zaterdag wordt het 21 tot 23 graden met zon, stevige buien, en dat kan vooral in onze kustgebieden voorkomen. Zondag blijft het wisselvallig met perioden met zon en geregeld ook buien. Het wordt ongeveer 21 tot 23 graden. De west- tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en soms vlagerig van kracht.

0: De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn organiseerde zaterdag een vaartocht over de Oude Rijn. Tijdens de rondvaart stond de bedrijvigheid van Katwijk aan den Rijn centraal. U hoort een passagier van de tocht.
1: Op zaterdag organiseerde Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn een vaartocht over de Oude Rijn. Tijdens de rondvaart stond de bedrijvigheid van Katwijk aan den Rijn centraal. De route voerde langs locaties die vroeger en tegenwoordig een rol speelden in het ondernemende karakter van het dorp. Onderweg werd er verteld over bedrijven, ondernemers en de ontwikkeling van Katwijk aan den Rijn.
2: Het was eigenlijk heel leuk, want je komt langs heel veel verschillende oude gebouwen en er wordt wat over verteld. Of oude gebouwen, oude bedrijfspanden. Vond ik eigenlijk heel leuk om te zien. Onderweg ook wel verschillende dingen gekregen en gegeten. Ook heel leuk. En eigenlijk, heel leuk ritje. De start was wat lastig, omdat we lang moesten wachten, maar ik vond het wel heel gezellig.
3: Nou, de Oranjevereniging had het idee om echt aan de Katwijkers te laten zien welke bedrijven er allemaal waren vooral, hè, want er is heel veel weg. En zo hebben we een mooi rondje gemaakt.
4: Ja, en vanuit de OV is gevraagd aan ons van, joh, willen jullie een boot bemensen om daar te gidsen? Dus we hebben de nodige informatie gekregen vanuit de Oranjevereniging. En we hebben boten vol met mensen verscheept langs die uitgezette route om het verhaal te vertellen.
3: Er was Zwaan Jachtbouw, de kalksteen, zandsteenfabriek.
4: Langs de fabriek van de fabriek van Van de Vijver.
3: De fabriek van Van de Vijver, dat is voor Rijnsburgse. Ik als oud-Rijnsburgse vond het ook heel leuk om te vertellen.
1: Naast de verhalen over de geschiedenis was er tijdens de vaartocht aandacht voor muziek, acts en verschillende lekkernijen. Deelnemers ontvingen een schipperspet, een bierbeker met een tafereel van Katwijk aan de Rijn, het Katwijk Binse alfabet, een zak peen en augurken.
4: Nou, mensen gingen van boord, werden door middel van informatie die ze daar weer konden lezen verder geïnformeerd over de betreffende plek, maar kregen vaak ook iets te eten of te drinken. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ze wisten aan de kade is de kalkzandsteenfabriek nagebouwd en daar is door een bakker is daar een kalkzandsteentje, een gebakje is daar gemaakt. En dat kregen de mensen dus uitgereikt. Dan kon je daar heerlijk op peuzelen.
3: Ja. En bij de Zevenkenners kregen ze natuurlijk oliebollen. Dat is ieder jaar een fantastische actie voor hen. En die werden ook met grote smaak door iedereen lekker opgegeten.
4: Zeker, ja, absoluut.
2: Ja, ik woon hier zelf aan de Rijn. En veel ken ik wel, maar ik heb toch veel weetjes gehoord die ik niet wist. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Van bepaalde oude gebouwen, wat daarvoor in heeft gezeten. Wat voor bedrijven erin hebben gezeten. Wat er werd gedaan. Ja, leuk.
4: Nou, wat ik knap vind van de Oranjevereniging, dat is dat ze elke keer weer iets weten te verzinnen. Los van het staande programma, wat eigenlijk elke keer wel terugkomt.
3: De truckeren.
4: Juist. Om daarin net datgeen weer te pakken waarvan je zegt van, hé, dat is nieuw in het programma. En daar blinken zij echt wel in uit. Dus ze hebben ook nu weer gezegd, we gaan nu die vaartocht doen. Waarbij mensen dus kunnen inschepen en weer eigenlijk teruggaan naar de geschiedenis. Ontzettend leuk. Dus ik denk dat de Katwijk Rijnen, maar we hebben ook Katwijk Zeeërs aan boord gehad.
3: Zeker.
4: Dat juist heel erg leuk vinden.
3: Ja.

0: Het Museum Engelandvaarders uit Noordwijk maakt kans op de titel Zuid-Hollandse erfgoedparel. Het museum behoort tot de laatste 5 finalisten voor de juryprijs en de publieksprijs. De erfgoedparel is een waarderingsprijs voor vrijwilligers bij erfgoedinstellingen. Het museum is genomineerd voor het nieuwe project, het Digitaal Monument Engelandvaarders. Bestuurslid Just Stam vertelt er meer over.
1: Het Digitaal Monument Engelandvaarders is een grote databank waarin we alles hebben samengebracht wat wij aan kennis en informatie over Engelandvaarders hebben. We zijn hier in Museum Engelandvaarders, gevestigd in een bunker van de Atlantikwal in Noordwijk aan Zee. En we vertellen hier de verhalen van Engelandvaarders. Engelandvaarders zijn mannen en ook vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit het bezet gebied naar Engeland zijn getrokken om van daaruit deel te nemen aan de geallieerde strijd. Bij Engelandvaarders denken we altijd in eerste instantie aan Erik Hazel of Roelsema, beter bekend ook is als de Soldaat van Oranje. Maar het gaat ook om andere mensen. Neem Emiel Boudeling, een jongetje van 14 jaar dat op zijn fietsje vanuit Zeeland via België naar Frankrijk ging om van daaruit proberen deel te nemen aan de strijd tegen de Duitsers. Maar omdat hij zo jong was, mocht hij niet door naar Engeland en werd hij afgevoerd naar het Vreemdelingenlegioen in Noord-Afrika. Daar liep hij TBC op en hij stierf al op 17-jarige leeftijd. Ook dat was een Engelandvaarder. Het is een applicatie waarin wij ongeveer 7000 namen hebben van onder meestal Engelandvaarders, maar ook andere personen. En die laten die verhalen als het ware vanzelf vertellen. We praten over 7 vrijwilligers die het team Digitaal Monument Engelandvaarders vormen. Er zijn erbij die er al vele honderden uren in hebben gestopt om dit zo ver te brengen als het nu is.
2: Ik vind het heel belangrijk om dit erfgoed te verrijken en publiceerbaar te maken, zodat ook anderen kunnen zien wie het waren, wie de Engelandvaarders waren, ook qua gezicht, uiterlijk.
1: Als wij de erfgoedparel 2026 winnen, dan willen we het geldbedrag besteden aan de ontwikkeling van het Digitaal Monument 2.0. En dat is een monument dat ook meer interactief is. En we willen alle kennis en informatie die wij in het Digitaal Monument hebben ook aanwenden voor educatieve doeleinden.
0: Ja, en voor de publieksprijs kan er gestemd worden op Museum Engelandvaarders tot 20 september. De bijdrage was van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. En voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
7: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij het rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
6: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
8: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
6: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
11: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
12: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
15: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
17: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending de kinderburgemeester van Huttendorp Voorhout. Naar de Eiffeltoren fietsen tegen Alzheimer. Een rondvaart over de Oude Rijn in Katwijk. En Museum Engelandvaarders in de race voor een erfgoedprijs. Ook het weerbericht voor komende dagen, maar eerst het laatste nieuws.
16: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
17: De gemeenteraad van Katwijk krijgt op 3 september informatie over 2 onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de medicijnenfabriek van Eli Lilly. Het ene onderzoek kijkt naar de vergunningaanvraag en naar de gevolgen voor het Valkenburgse meer en de veiligheid. Het andere onderzoek gaat over de voor- en nadelen van de mogelijke komst van de medicijnfabriek. Inwoners hebben inmiddels al ruim 800 reacties op de vergunningaanvraag ingediend. Op 17 september kunnen inwoners tijdens een speciale avond met de gemeenteraad in gesprek over de fabriek. Op 1 oktober wordt er definitief een besluit genomen. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom wil starten met de voorbereiding van woningbouw op het Draca-terrein. Daarvoor vraagt het college de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet. De gemeenteraad van Hillegom beslist daar in september over. Daarna wil de gemeente samen met de initiatiefnemer een ontwikkelvisie voor het gebied maken. Daarbij kijken zij onder meer naar verkeer, parkeren, duurzaamheid en de inrichting van het terrein. Ook krijgen inwoners de kans om op de plannen te reageren. Burgemeester Jasper Nieuwenhuizen is bij de heer Maarsen op bezoek geweest. De Lisser vierde op 25 augustus zijn 100ste verjaardag. Hij sprak met de burgemeester over vroeger en over het oude Lisse. Ook vertelde hij over de veranderingen die hij in 100 jaar heeft meegemaakt. Ook de familie vond het bezoek erg gezellig. Volgens hen stelde de heer Maarsen het bezoek zeer op prijs.

0: op het terrein van voetbalclub Voorholte, dat er normaal gesproken vrij kaal bij ligt, is deze week een heel houten dorp ontstaan. De huisjes zijn gebouwd door kinderen uit Voorhout tijdens de jaarlijkse huttenbouwweek. En zo'n dorp kan natuurlijk niet zonder gezag. Daarom werd dinsdag een nieuwe kinderburgemeester gehuldigd door loco-burgemeester Elsbeth Koek. Zij overhandigde de jonge bestuurder een mini-ambtsketen en een bordje voor haar luxueuze houten villa. De volgende reportage is gemaakt door Megan Voorbraak.
1: Dinsdagmiddag is altijd tijd is voor de burgemeesterverkiezing. En misschien dat mensen de kruk met de ketting en het bordje wat we elk jaar meegeven voor op de hut al klaarstaan. Dus ik wil iedereen vragen om even te stoppen met timmeren en dan hier naar voren te komen en mooi om het kleine verhogingje.
2: Ja, Lot, wat heb je net gekregen?
3: Een ketting van de vet en dan van de burgemeester. En een bordje voor bij onze hut.
2: Ja, en het werd net verkondigd door de wethouder en iemand van de organisatie. Had jij enig idee dat jij het had kunnen worden?
3: Ja, wel een beetje, want ik doe al best wel lang mee. Dus ik dacht het al wel, maar nou, niet zeker. Maar toen hoorde ik de L en toen dacht ik, ja, dat ben ik.
2: Ja, want ik zag je vriendinnetje zo kijken, dacht jij ook van, oh, ik ben het?
3: Ja, dat dacht ik wel eigenlijk al wel een beetje.
2: Ja, en waarom kom je hier al zoveel jaar?
3: Het is heel gezellig en leuk. En het is ook leuk om met je vrienden te doen. En het vult ook weer een week van de vakantie. En het is wel de laatste week, dus er moet wel natuurlijk wel iets leuks gebeuren.
2: Ja. Denk je dat je volgend jaar ook nog gaat?
3: Ja, mijn laatste jaar is het dan.
2: Oké.
3: Ik denk het wel.
2: Wat vind je het leukste aan de week? Wat is deze week je favoriete moment?
3: Wij hebben een weekhoefje gemaakt, dus dat is wel echt heel leuk dat dan mensen komen kijken en kopen. Dus dat is heel leuk.
2: Wat verkoop je dan?
3: Squishies, maar die zijn nu echt al allemaal uitverkocht. En armbandjes en nog een beetje rommel.
2: Ja, dus je hebt een soort kraampje gemaakt van jouw hut?
3: Ja, zeker.
2: Heb je nog tips voor als kinderen voor als eerste mee gaan doen?
3: Nou, doe je best en jullie kunnen het.
2: Ja, Brian, jij bent van de organisatie. Er is net een nieuwe kinderburgemeester onthuld. Ja, wie is het?
4: Ja, het is Lot van der Vlucht. Ik moet zelf ook bijna opletten, want net maakte ik al de fout met de naam van de moeder. Maar het is iemand die al jaren meedoet. Zo kiezen we vaak de burgemeester. Dan gaan we met de vrijwilligers bij elkaar zitten. Van, nou, welk kind is er nou zo vaak geweest en wie blijft er nou een beetje hangen? Door dat ze vaak probeert mee te helpen of andere dingen. Opvallen. Soms kinderen die het dan moeilijk hebben een steuntje in de rug willen geven. En dan zie je ze helemaal opbloeien omdat ze helemaal trots zijn dat ze die ketting hebben gekregen. Of ambtsketen moet ik eigenlijk zeggen. En zo proberen we een beetje, we onthullen het dan eigenlijk. We zeggen voor de kinderen wel verkiezing, maar eigenlijk officieel kiezen de kinderen het zelf niet.
2: Niet heel democratisch.
4: Nee, we hebben wel eens overwogen om te laten kiezen, maar niet elk kind kent elkaar. En dan wordt het heel lastig van hoe ga je dat nou organiseren.
2: En nemen jullie dan van tevoren contact op met de moeder of wat dan ook om het al soort van te vragen of ze geïnteresseerd zouden zijn?
4: Met name, want sommige kinderen vinden het ook vaak spannend. Ik noemde net zelf natuurlijk ook al dat ik het 20 jaar geleden soms bijna wegfietste omdat ik het zelf niet wilde. Toevallig is het dit jaar 20 jaar geleden dat ik zelf burgemeester was. En juist om dat te voorkomen dat een kind zegt van ik wil het helemaal niet. Ja, dan is het natuurlijk wel leuk als ze zeker weten dat het kind het ook leuk zou vinden.
2: En normaal hebben jullie vandaag nog de brandweer, dat die gaan spuiten. Mm-hmm. Klopt dat? Ja, vandaag niet.
4: Nee, het is natuurlijk een hele periode heel droog geweest. En toen hebben we al overleg gehad van we vinden zelf dat we ook een verantwoordelijkheid daarin hebben. En ook vanuit de regio wordt er dan ook gevraagd om er spaarzaam mee om te gaan. En we hebben dat eigenlijk meteen ook opgepakt door er wel met de brandweer te laten komen en interactief een avond te maken waar ook dingen over natuurbranden voorbij komt. En dat is denk ik heel mooi, ook gezien de brand die pas in Wassenaar is geweest, dat het heel mooi is dat dat ook weer een beetje terugkomt.

0: eind september stapt de 24-jarige Dennis uit Voorhout op de fiets voor een bijzondere tocht. Zijn bestemming, de Eiffeltoren in Parijs. Hij doet dat niet alleen voor de sportieve uitdaging. Hij zamelt met zijn tocht geld in voor onderzoek naar het behandelen van Alzheimer. Hoe hij deze uitdaging gaat aanvliegen, dat vraag ik hem nu. Dennis, een hele goede dag.
1: Hey, hele goede dag.
0: Ja, 500 kilometer fietsen in 2 dagen. Hoe kom je op het idee om zoiets te gaan doen?
1: Ja, klopt. Ik heb eigenlijk altijd al een actie willen doen voor het goede doel. En nu mijn opa overleden is aan Alzheimer, leek het mij wel heel gaaf om daar iets voor te gaan doen. Een marathon vond ik eigenlijk wat standaard en ik ben stiekem ook niet zo heel goed in rennen. Dus leek het mij cool om een onwijs stuk te gaan fietsen. En nou ja, wat is er nou leuker dan naar de Eiffeltoren fietsen dan?
0: Ja, en je zegt zelf een onwijs stuk, 500 kilometer, dat is best een aardige eentje. Maar dan ook over 2 dagen. Dat betekent dat je elke dag 250 kilometer moet gaan fietsen.
1: Ja, klopt.
0: Hoe bereid je je daarop voor?
1: Nou, ik doe de afgelopen tijd train ik door hele lange stukken te fietsen. Zo ben ik 2 weken geleden naar Brussel gefietst vanuit Voorhout.
0: Zo.
1: En heb ik afgelopen weekend een rondje Markermeer gedaan. Dat is 152 kilometer. Zo probeer ik me erop voor te bereiden. En eigenlijk, wat ik dan ook doe, is de dag daarna proberen weer rond de 100 kilometer te fietsen. Zo dat ik de dubbele trainingsdagen ook goed kan oefenen.
0: Ja, en hoe lang denk je dat je ermee bezig bent van Voorhout naar Parijs?
1: Ik denk zo'n 10 uur. Dat zullen we zien.
0: 10 naar Brussel per dag? Het,
1: ja,
0: okay.
1: 10 uur per dag.
0: Nou ja, je zei het al even, je hebt een hele persoonlijke reden. Je opa die is overleden, maar die had 10 jaar lang last van Alzheimer.
1: Ja, klopt.
0: Wat heb jij in die periode meegemaakt met hem?
1: Nou, eigenlijk toen hij gediagnosticeerd werd met Alzheimer, toen was ik nog heel erg jong. En toen kregen wij wel te horen van, opa die is dement, die heeft Alzheimer en het gaat niet zo goed. Dat kwam toen als kind zijnde niet heel erg binnen. Maar omdat hij zo lang met die ziekte heeft rondgelopen, ga je dat steeds meer beseffen. En dan zie je eigenlijk, nou ja, heel goed hoeveel dat van iemand als mens afneemt. Het is heel mensonterend. En eigenlijk blijft er van de persoon zelf zo weinig over. Zo heb ik dat meegekregen.
0: Weet je nog een bepaald moment toen je klein was van, oh, opa gaat misschien wel een beetje achteruit?
1: Ja, dat was toen mijn vader die vertelde toen dat opa had gebeld. En opa is altijd timmerman geweest. En die vertelde toen dat opa had gebeld om te vragen of mijn vader daar een schilderij wou ophangen. En dat mijn vader toen dacht, nou, dat gaat niet de goede kant op. Dat weet ik nog wel heel goed.
0: Ja. En nu probeer je met jouw fietsactie zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar Alzheimer. Heb je voor jezelf al een bedrag in gedachten wat je hoopt op te halen?
1: Ja, ik dacht in eerste instantie, ik zet het doel op €500. En toen heb ik hem toch maar op 1000 gezet. Maar daar ben ik inmiddels al zo ver overheen. Dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien. Ik zit inmiddels bijna op €1800.
0: Kijk.
1: Het is echt veel meer dan dat ik ooit had durven hopen.
0: Dus dat doel moet weer omhoog. Dus waar gaan we nu voor?
1: Ja.
0: Kijk, die 2000 haal je wel. Dat geloof ik wel. Maar 3000?
1: Ja, nou, ik zat zelf in te denken aan 2500. Maar 3000 zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn.
0: Precies.
1: Ja.
0: En voor mensen die nu luisteren, kunnen ze jou ergens steunen? Waar moeten ze heen?
1: Als je mijn naam, Dennis Beukers of Alzheimer Nederland, en dan iets met Eiffeltoren opzoekt, dan kom je er wel. Dan vind je het wel.
0: Ja. En ook vaak de website www.inactievooralzheimer.nl komt dan vaak in beeld. Dennis, voor jou de laatste vraag. Ja, doe je dit helemaal alleen? Of zijn er onderweg ook nog mensen die je ondersteunen met bijvoorbeeld drankjes of iets?
1: Ja, nou gelukkig helpt mijn vader mij daarmee. Maar in principe fiets ik helemaal alleen. Mijn vader die rijdt dan mee met de auto om onderweg inderdaad te drinken, supplementen en eten te kunnen geven, zodat ik niet alles in mijn rugzakje hoef mee te nemen. Maar ja, die helpt mij dus gelukkig.
0: Ja, en jouw opa was zijn vader dan, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, klopt. Ja,
0: ik vind het een prachtig verhaal, Dennis. Jij fietst eind september in 2 dagen ruim 500 kilometer naar de Eiffeltoren in Parijs. En dat doe je om geld op te halen voor onderzoek naar Alzheimer. Ik wens je heel veel succes en sterkte met de laatste voorbereidingen. En wanneer het is gebeurd, dan wil ik weer even van je horen om te kijken of het is gelukt. Dennis,
1: ja, leuk.
0: Uit Voorhout, dank je wel.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De politie vraagt inwoners van Hillegom om camerabeelden te bekijken vanwege de vermissing van de 51-jarige Hege. Zij wordt sinds de nacht van zaterdag op zondag nog altijd vermist. Hege vertrok rond 1 uur 's nachts uit Hillegom in een grijze Fiat 500 met een zwart glazen dak. De politie heeft de afgelopen dagen onvoldoende aanwijzingen gevonden. Daarom vraagt de politie om beelden vanaf 1:15 in de nacht van 22 op 23 augustus te bekijken. Wie Hege of haar auto op beeld ziet, kan contact opnemen met de politie via 0800 6070. Het college van burgemeester en wethouders van Lisse wil investeren in een snelle buslijn. Het bedrag van ruim 1 miljoen euro wordt dan besteed aan betere bushaltes en ruimere bochten. De snelle bus moet tussen Noordwijk en Schiphol gaan rijden. Onder meer de haltes Hannie Schaftlaan en Uitermeer moeten dan worden aangepast. De gemeenteraad moet nog beslissen of het geld beschikbaar komt. Leerlingen van de Leidse buitenschool uit Katwijk krijgen tijdelijk les in het pand van de Shalomschool. De verhuizing is nodig door vlooien in het huidige schoolgebouw van de buitenschool. De vlooien werden begin juli ontdekt, maar het probleem is nog altijd niet opgelost. De school blijft in ieder geval tot de herfstvakantie in het gebouw van de Shalomschool. Deze staat sinds de zomer leeg omdat die school is gesloten.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is een militaire oefening bezig met 5 gevechtshelikopters. Die begonnen om 5 uur, maar niet iedereen was op de hoogte. Welke grapjas vond het een goed idee om te oefenen op dit tijdstip, zegt een Rotterdammer op de site van RTV Rijnmond. Het weer zonnig, maar vanuit het zuiden wat regen. In de middag weer zonnig en dan 26 tot 30 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij Zoeterwoude-dorp na een ongeluk. Daar staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein, 8 kilometer met meer dan een uur extra reistijd. Omrijden kan via Wassenaar over de N44 en de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag wordt het warm met zon en wolken. De temperatuur ligt aan de kust rond de 25 graden. Richting de avond komen er steeds meer donkere wolken vanuit het zuiden onze kant op. De kans op stevige regen- en onweersbuien nemen dan ook toe, met mogelijk zelfs hagel en windstoten. Vrijdag wordt het wisselvalliger en ongeveer 20 tot 22 graden. Eerst schijnt geregeld de zon, later volgen buien. Daarbij zijn onweer en hagel ook mogelijk. Zaterdag wordt het 21 tot 23 graden met zon, stevige buien, en dat kan vooral in onze kustgebieden voorkomen. Zondag blijft het wisselvallig met perioden met zon en geregeld ook buien. Het wordt ongeveer 21 tot 23 graden. De west- tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en soms vlagerig van kracht.

0: De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn organiseerde zaterdag een vaartocht over de Oude Rijn. Tijdens de rondvaart stond de bedrijvigheid van Katwijk aan den Rijn centraal. U hoort een passagier van de tocht.
1: Op zaterdag organiseerde Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn een vaartocht over de Oude Rijn. Tijdens de rondvaart stond de bedrijvigheid van Katwijk aan den Rijn centraal. De route voerde langs locaties die vroeger en tegenwoordig een rol speelden in het ondernemende karakter van het dorp. Onderweg werd er verteld over bedrijven, ondernemers en de ontwikkeling van Katwijk aan den Rijn.
2: Het was eigenlijk heel leuk, want je komt langs heel veel verschillende oude gebouwen en er wordt wat over verteld, of oude gebouwen, oude bedrijfspanden. Vond ik eigenlijk heel leuk om te zien. Onderweg ook wel verschillende dingen gekregen en gegeten, ook heel leuk. En eigenlijk, heel leuk ritje. De start was wat lastig, omdat we lang moesten wachten, maar ik vond het wel heel gezellig.
3: Nou, de Oranje Vereniging had het idee om echt aan de Katwijkers te laten zien welke bedrijven er allemaal waren vooral, hè, want er is heel veel weg. En zo hebben we een mooi rondje gemaakt.
4: Ja, en vanuit de OV is gevraagd aan ons van, joh, willen jullie een boot bemensen om daar te gidsen? Dus wij hebben de nodige informatie gekregen vanuit de Oranje Vereniging. En wij hebben boten vol met mensen verscheept langs die uitgezette route om het verhaal te vertellen.
3: Er was Zwaan Jachtbouw, de kalksteen-zandsteenfabriek.
4: Langs de fabriek van de fabriek van de Vijver.
3: De fabriek van de Vijver, dat is voor Rijnsburgers. Ik als oud-Rijnsburgers vond het ook heel leuk om te vertellen.
1: Naast de verhalen over de geschiedenis was er tijdens de vaartocht aandacht voor muziek, acts en verschillende lekkernijen. Deelnemers ontvingen een schipperspet, een bierbeker met een tafereel van Katwijk aan de Rijn, het Katwijk Binse alfabet, een zak peen en augurken.
4: Nou, mensen gingen van boord, werden door middel van informatie die ze daar weer konden lezen verder geïnformeerd over de betreffende plek, maar kregen vaak ook iets te eten of te drinken. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ze wisten aan de kade is de kalkzandsteenfabriek nagebouwd en daar is door een bakker is daar een kalkzandsteentje, een gebakje, is daar gemaakt. En dat kregen de mensen dus uitgereikt. Dan kon je daar heerlijk op peuzelen.
3: Ja. En bij de zevenkenners kregen ze natuurlijk oliebollen. Want dat is ieder jaar een fantastische actie voor hen. En die werden ook met grote smaak door iedereen lekker opgegeten.
4: Zeker, ja, absoluut.
2: Ja, ik woon hier zelf aan de Rijn. En veel ken ik wel, maar ik toch veel weetjes gehoord die ik niet wist. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Van bepaalde oude gebouwen, wat daarvoor in heeft gezeten. Wat voor bedrijven erin hebben gezeten. Wat er werd gedaan. Ja, leuk.
4: Nou, wat ik knap vind van de Oranje Vereniging, dat is dat ze elke keer weer iets weten te verzinnen. Los van het staande programma, wat eigenlijk elke keer wel terugkomt.
3: Zoals de drukkeren.
4: Juist. Om daarin net datgene weer te pakken waarvan je zegt van, hé, dat is nieuw in het programma. En daar blinken zij echt wel in uit. Dus ze hebben ook nu weer gezegd, we gaan nu die vaartocht doen. Waarbij mensen dus kunnen inschepen en weer eigenlijk teruggaan naar de geschiedenis. Ontzettend leuk. Dus ik denk dat de Katwijk Rijnen, maar we hebben ook Katwijk Zeeërs aan boord gehad.
3: Zeker.
4: Dat juist heel erg leuk vinden.
3: Ja.

0: Het Museum Engelandvaarders uit Noordwijk maakt kans op de titel Zuid-Hollandse erfgoedparel. Het museum behoort tot de laatste 5 finalisten voor de juryprijs en de publieksprijs. De erfgoedparel is een waarderingsprijs voor vrijwilligers bij erfgoedinstellingen. Het museum is genomineerd voor het nieuwe project, het Digitaal Monument Engelandvaarders. Bestuurslid Just Stam vertelt er meer over.
1: Het Digitaal Monument Engelandvaarders is een grote databank waarin we alles hebben samengebracht wat wij aan kennis en informatie over Engelandvaarders hebben. We zijn hier in Museum Engelandvaarders, gevestigd in een bunker van de Atlantikwal in Noordwijk aan Zee. En we vertellen hier de verhalen van Engelandvaarders. Engelandvaarders zijn mannen en ook vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit het bezet gebied naar Engeland zijn getrokken om van daaruit deel te nemen aan de geallieerde strijd. Bij Engelandvaarders denken we altijd in eerste instantie aan Erik Hazel of Roelsema, beter bekend ook is als de Soldaat van Oranje. Maar het gaat ook om andere mensen. Neem Emiel Boudeling, een jongetje van 14 jaar dat op zijn fietsje vanuit Zeeland via België naar Frankrijk ging om van daaruit proberen deel te nemen aan de strijd tegen de Duitsers. Maar omdat hij zo jong was, mocht hij niet door naar Engeland en werd hij afgevoerd naar het Vreemdelingenlegioen in Noord-Afrika. Daar liep hij TBC op en hij stierf al op 17-jarige leeftijd. Ook dat was een Engelandvaarder. Het is een applicatie waarin wij ongeveer 7000 namen hebben, van onder meestal Engelandvaarders, maar ook andere personen. En die laten die verhalen als het ware vanzelf vertellen. We praten over 7 vrijwilligers die het team Digitaal Monument Engelandvaarders vormen. Er zijn erbij die er al vele honderden uren in hebben gestopt om dit zo ver te brengen als het nu is.
2: Ik vind het heel belangrijk om dit erfgoed te verrijken en publiceerbaar te maken, zodat ook anderen kunnen zien wie het waren, wie de Engelandvaarders waren, ook qua gezicht, uiterlijk.
1: Als wij de erfgoedparel 2026 winnen, dan willen we het geldbedrag besteden aan de ontwikkeling van het Digitaal Monument 2.0. En dat is een monument dat ook meer interactief is. En we willen alle kennis en informatie die wij in het Digitaal Monument hebben ook aanwenden voor educatieve doeleinden.
0: Ja, en voor de publieksprijs kan er gestemd worden op Museum Engelandvaarders tot 20 september. De bijdrage was van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

0: Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTW Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165. Het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
7: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
6: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
8: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt. Ze kreeg bijna geen eten. Ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd. Ze werkten daarin samen.
6: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog. Zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp is de extra reistijd 1 uur. De politie doet daar nu onderzoek. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan vanaf Den Haag via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet. 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. N44 van Den Haag naar Wassenaar, bij Wassenaar Noord 4 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
11: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel, Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
18: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. De ochtendshow van Bo. Vandaag met Jan Berg. Op Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.

0: Ja, afgelopen dinsdag overleed ze. Dolly Parton, Heartbreaker. Ik spreek even aan wat minder bekende song uitgezocht. Deze uit 1984. Heartbreaker, de titel van de plaat. En daarmee openen we de ochtendshow op deze 27 augustus in het jaar 2026. Wat heeft deze dame een hits geproduceerd tijdens haar leven? En niet te vergeten, ook heel veel platen voor anderen geschreven.
1: Bo Ochtendshow. Vandaag met Jan Berg.
0: En zoals het maar net, we zijn er weer met de ochtendshow, ook op deze donderdag, de 27 augustus. De ochtendshow hier vanuit de studio in Voorhout. Net zoals altijd weer alle vaste rubrieken in het programma. We kijken in de kalender wie geboortedag het vandaag is, de 27 augustus. We kijken wat er in het verleden gebeurde op die dag. En uiteraard kijken we wat er vandaag allemaal te doen is. En het allemaal weer langs laten komen. En daarnaast hebben we nog een bak muziek voor u klaarstaan. Dus het gaat weer helemaal goed worden dit komende uur. Blijf erbij, dan zorg ik voor de praatjes en voor de plaatjes, zoals dat dan ook heet. En we gaan gauw door met Nederlandstalige nieuwerwets werk, om het zo maar te benoemen. Snelle en zijn plaats.

0: naast me ligt.
1: Sneller met zijn hedendaagse hits. Plaats Delict.
2: Dit is de bouwochtendshow met Jan Berg.
1: En dan duiken wij eens even in de agenda. Gaan we eens even kijken. Roering in de samenleving. Ook zij zijn er weer bij op deze 27 augustus. Op de locaties Noordwijk en Noordwijk-Rout. In Noordwijk gaan ze middag tussen 2:30 en 3:30 zomerse fruithapjes maken. Reuring Noordwijk vindt u het sportpark Duinwetering 105. Ook in Noordwijk-Rout zijn ze er vandaag natuurlijk tussen 1 en 3:30. Aan de gebouwde Maasstraat, Dr. Poelslaan nummer 21 in Noordwijk-Rout. En zij gaan een creatieve verrassing is daar vandaag. En ze gaan muziek maken met elkaar. Soep van de dag hebben we ook om 2:30. Dolle en gezellige bedoeling daar zo dus in Noordwijk en Noordwijkerhout. We pakken even de filmpjes erbij. Gaan naar Lisse, daar kunnen we naar de film bij Floralis aan het Floralisplein nummer 69 in Lisse. Om 1:15 vanmiddag Minions and Monsters, de Nederlandse uitvoering. Om 3:00 vanmiddag Zeta, Mineux Demain in Cinema Plus. En om 8:00 de film Spa Weekend. Gaan we naar Noordwijk en de Muze van het veld nummer 2. Want ook daar kunnen we naar de film. Om 6:30 vanmiddag de film van Rutger, Thomas en Paco 2. Om 3:15 vanmiddag Minions en Monsters in de Nederlandse uitvoering. Om 5:00 vanmiddag Moss en Floyd. En vanavond om 7:00 de laatste One Night Only. En zo gaat dat dan allemaal maar weer. Hè. Goed, gaan wij maar eens gauw door met muziek. Dat lijkt me trouwens een goed plan om dat te doen. Muziek gaan we draaien uit het vaatje van...
3: Bo-bo-ochtendshow. Oude
1: munt. We gaan 1957 met Tommy Sands. Dit is Teenage Crush.

Ja, dan gaan we eens even het lijstje langs van de mensen die zijn geboren op de 27e augustus. We gaan allereerst naar het jaar 1874. Carl Bosch, Duitse scheikundige en ingenieur, overleden. Er zijn nog steeds heel veel producten van de firma Bosch. Hè? Dat zal waar zijn oorsprong wel hebben gevonden. In het jaar 1877 vinden we naar Charles Rolls, de Britse autopionier. Ja, komen we alweer bij een bekend automerk terecht. Hè? Rolls-Royce, daar moet Rolls de helft van zijn. In 1937 geboren, we hoorden hem net voorbij komen. Tommy Sands, de Amerikaanse acteur en zanger. Gaan we naar 1942, daar vinden we Darryl Dragon, Amerikaanse muzikant. Hij speelde in Captain and Tennille. 1955, Lori Fitchie, Nederlandse zangeres. In 1963, Peter Beense, de Nederlandse zanger. En in 1963 ook Jan Philipsen, Nederlandse bassist bij de band Rowenhezen. We gaan muziek draaien, natuurlijk gerelateerd aan een van deze mensen wiens geboortedag het is. We gaan naar 2018 met muziek van Peter Beense. Dit is Waarom heb je nooit gezegd. U hoort het bij Bo, de omroep van de Bollenstreek.

0: Ja, waarom heb je het nooit gezegd, hè? Dit was Peter Beentse met een lekker muziekje op zijn eigen verjaardag.
1: Sjaak van den Berg, Herman Meivogel, Corné de Vries, Jan Berg.
2: Van maandag tot vrijdag.
1: Dit is de ochtendshow.
0: En wij duiken weer in de agenda. We gaan eens even kijken. Noordwijkerhout, we kunnen vanmiddag aan gaan klaverjassen in de tuinkamer van de Munnekewei. Dat kan vanaf 1:30 vanmiddag. Munnekewei vindt u via Antiga nummer 25 in Noordwijkerhout. Zometeen tussen 10 en 12 kunnen we gaan breien voor het goede doel bij buurthuis Salvatori, waar staat nummer 33 in Lisse. En dat breien, dat doen we samen met Mieke. In Sassenheim kunnen we voorts nog weer terecht voor het buurtbakkie in de bibliotheek van Sassenheim. En dat is aan de Kerklaan nummer 42 al daar. Zakjes tussen 10 en 12. De activiteiten van de stichting Lumen, ze zijn alweer begonnen om 9:10 in Wieke in de Wassenaarstraat nummer 5 met het STIP, het steun- en informatiepunt met ervaringsdeskundige ondersteuning aan mensen die te maken hebben gehad met psychische of psychosociale en verslavingsproblemen. Het is een open inloop. Ze blijven even in de Wieke en dan van 12:30 tot 12:30 hebben ze daar de krachtcirkel. En dat is dus ook in de Wieke, Wassenaarse straat 5 in Noordwijk. Vanmiddag tussen 1 en 3 is die krachtcirkel in Lisse, in het vriendenhuis van Lisse, Meerweg 258. En de krachtcirkel, wat is het? In iedere gemeente komt het voor dat mensen die om wat voor reden ook wat minder sociale contacten hebben en hierdoor soms kwetsbaar en ongelukkig zijn. Om die reden is er in een aantal gemeenten de krachtcirkel. De krachtcirkel is een initiatief waarin mensen in dezelfde buurt, stad of dorp wonen, met elkaar in contact worden gebracht. Een mooi initiatief dus. Het is maar eventjes dat u het weet, dat het er allemaal weer is en u kunt er allemaal vandaag weer terecht. Wij gaan door met nieuwe muziek van de band Goldies, oorspronkelijk van Creedence Clearwater Revival, geschreven door John Fogerty. It is As Long As I Can See the Light.

0: Mooie nieuwe plaat van Goldies. Het werk van Creedence is nog steeds niet vergeten. Dit was Long As I Can See The Light.
1: Bo Agenda.
0: Uiteraard duiken wij weer in die agenda. We hebben nog het Digicafé vanmiddag in de biep van Sassenheim. En dat is vanmiddag tussen 2 en 4 uur al daar. U kunt daar worden geholpen met al uw digitale uitdagingen. Dan gaan we naar Lisse, daar hebben we nog een workshop macro fotografie. En dat is in de Wagenlijst, Wagenloos op het landgoed Keukenhof. Vanmiddag tussen 1 en 3:30. Moet zich wel even aanmelden via info@2bison.nl. Ik herhaal info@2bison.nl. En dat is een leuke workshop. De natuur zit vol kleine wonderen die je gemakkelijk over het hoofd ziet. Tijdens deze macrofotografie wandeling met je smartphone ontdek je hoe bijzonder de natuur van dichtbij kan zijn. Samen wordt er op zoek gegaan naar details van bloemenstructuren in een boomschors. Het landschap van mos, nerven, bladeren en andere verborgen kunststukjes in de natuur. Met een paar eenvoudige tips ontdek je hoe je met je smartphone verrassend mooie macrofoto's kunt maken. Je hebt geen fotografieervaring nodig, alleen nieuwsgierigheid en een smartphone. Tijdens de wandeling ontdek je hoe je mooie macrofoto's maakt met je smartphone, hoe je structuur, de patronen en kleine details leert zien. Hoe fotograferen helpt om meer rust en verwondering in de natuur te ervaren. Er wordt gestart met een korte uitleg daarna op pad met praktisch. Ze zagen allerlei. Het duurt ongeveer 1,5 uur en er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. Nogmaals aanmelden via info@2bison.nl. Goed, dan gaan wij maar eens even gauw door met muziek. We gaan naar het jaar 1980 met Captain Antoniel. Want ook daar hadden we iemand die verjaard in. Do That To My One More Time. Een hele grote hit in het jaar 1980.

0: Lekker hoor, die muziek van Captain Anthony Hill. Even terug naar het jaar 1980. Do That To Me One More Time, zo heette het nummer. One more time. En dan kijk ik op de klok. Ik zie dat het ruim 9:30 geweest is. We gaan eens even kijken naar de situatie op de weg.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Bij Zoeterwoude-dorp is de parallelrijbaan dicht. Daar staat file vanaf knooppunt Ippenburg 11 kilometer met een uur extra reistijd. Er is nu een spoedreparatie aan de gang. Voorlopig kan het verkeer beter omrijden via Den Haag en Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Op de N44 is inmiddels wel file ontstaan vanuit Den Haag tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ja, duiken we eens even in de weerkaart voor deze donderdag de 27e augustus. Vanmorgen start regionaal grijs met laaghangende bewolking, nevel en mist. Al vrij snel schijnt op veel plaatsen de zon. In het zuiden is het bewolkt en kan al vrij snel een enkele bui voorkomen, lokaal met onweer. Later is er ook elders een enkele bui mogelijk. Na passage van de buien breekt vanuit het zuiden de zon weer door. De wind waait vanuit het oosten tot zuidoosten en is matig van kracht. En er wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur ligt rond het middaguur tussen de 21 en de 24 graden. Middag valt er in het noorden lokaal nog een bui, maar geleidelijk is het overal droog. Er is vrij veel hoge bewolking zichtbaar, maar de zon is ook van de partij. De zwakke tot matige wind draait geleidelijk naar het zuiden en wordt zomers warm met 27 tot 29 graden in het oosten. Kan het zelfs 30 graden worden. Op de stranden koelt het geleidelijk wat af door wind van zee. Vanavond schijnt in het noorden en midden eerst nog de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vervolgens een stevige regen- en onweersbuien. Daarbij kan veel regen vallen of in korte tijd, maar ook hagelen. Ook zijn windstoten mogelijk en de temperatuur daalt langzaam. Aan het eind van de avond is het nog een graad of 20. Vannacht trekken de zware onweersbuien en regenbuien lokaal met hagel. Windstoten en veel regen verder noordwaarts over het land. En in de loop van de nacht strekken de buien naar het noorden weg en klaart het weer op. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. En zodra het opklaart is de maansverduistering zichtbaar vannacht. De verduistering begint om ongeveer 7 minuten voor 3:30 vannacht. En eindigt op morgenochtend om even over 9. Het maximum is om 6:15 vanavond, of vanmorgen moet ik zeggen, en de maan wordt voor 93% bedekt voor een kernschaduw van de aarde. Kort na het maximum zakt de maan weer achter de horizon weg en is de maaneclips niet meer te zien. Nou, vanmorgen schijnt eerst de zon, het is droog en vanuit dezelfde huiden neemt de bewolking toe en het weer wordt gewoon minder. Nederlandstalige muziek van Roman Ayres hebben we hier zo. Samen met Falco Jiménez, She Stole My Accordion.

En zo stoppen net. Duiken we nu nog even in de agenda. We kunnen terecht in Lisse voor Minecraft Challenge. Bouw de bibliotheek van de toekomst. Vanmiddag tussen 2:30 en 4:30. En u moet zich wel even aanmelden daarvoor. Het is bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar. En een aantal aanmelden kan via www.bibliotheek-bollestreek.nl aan de balie van de Biep. Dat is allemaal ter ere van het 20-jarig bestaan van de bibliotheek Bollestreek. Bouw de bibliotheek van de toekomst tijdens deze interactieve workshop. Brainstormen kinderen van 9 jaar en ouder over hoe de bibliotheek er over 20 jaar uit zou kunnen zien. Vervolgens bouwen ze onder begeleiding van een ervaren trainer hun eigen visie in Minecraft. De workshop duurt ongeveer 2,5 uur en is bedoeld voor kinderen met basiservaring in Minecraft. Laptops worden door de bibliotheek verzorgd. Aanmelden is verplicht, zoals al gezegd, via www.bibliotheekbollestreek.nl of aan de balie van de bibliotheek. Dan schuiven we weer door in de agenda, want we hebben nog meer te doen. We gaan naar Hillegom, want tijdens de dagen van de jaarmarkt en Dahlia-mozaïeken is de Sint Maartenskerk daar 4 dagen open. En dat is vanaf vandaag tussen 11 en 9 uur vanavond. Vrijdag tussen 10 en 9 uur 's avonds. Zaterdag tussen 10 en 5 uur 's avonds. En zondag van 1 tot 5 uur 's avonds. En dan kunt u daar dus terecht in de Maartenskerk om daar eens even een kijkje te nemen. Ik neem er nog iets uit mijn eigen sfeer mee. En dan gaan we naar Harlingen, want daar zijn vanaf vandaag de visserijdagen met allerlei leuke dingen die daar te doen is. Maar wat ik in ieder geval even wil vermelden, is zaterdag 29 augustus, dan is de Jenny Benton, het radiolichtschip in de haven van Harlingen, ook weer geopend voor het publiek tussen 11 en 4 uur. En u kunt mij daar ook weer treffen als u dat leuk vindt. Maar dat hoeft niet, maar dat mag allemaal. Zo is dat. Wij gaan gauw weer door met muziek. Reggie Mysix en Taiguan. Eyes Fell on You. Spiks wint een nieuw werkje.

0: Ja, wel een heerlijke nieuwe plaat van Reggie Messix samen met Tai Juan. Een nummer wat de titel draagt, Eyes Fell on You.
1: De dag van vandaag.
0: Inderdaad, de dag van vandaag. We kijken eens even terug in het verleden wat er zoal gebeurde op de 27e augustus. In het jaar 1859 hadden we dat in Titusville. Nou, daar wordt 's werelds eerste exploitabele olieveld gevonden. In 1883 is er een uitbarsting van de Krakatau met een vloedgolf tot gevolg. 1962, de lancering van de Mariner 2, het eerste ruimtevliegtuig dat langs Venus zal vliegen. In 1973 hadden we de eerste geslagen Belgische harttransplantatie onder leiding van professor Primo en die vindt plaats in het Brusselse Brugman ziekenhuis. In 2003 in Fairbanks wordt 's werelds grootste UPS-battery in gebruik genomen. Goed voor 40 megawatt gedurende 7 minuten. En dat is echt heel veel. Goed, zomaar eens wat nutteloze feitjes, maar u heeft ze wel weer eens even voorbij horen komen. Door met muziek, we gaan naar 1974 met Teach-In, In the Summer Night.

duiken wij nog eens even in de agenda. Want we moeten nog eventjes doorwerken voordat we aan het einde van het programma zijn. Zo zijn, kunt u terecht voor de tentoonstelling van Sazijn naar Milaan, sieraden van Bea Knijf, geselecteerd voor de Artie Star Jewel Show. En die kunt u nog gaan zien vandaag tot 12:30 in de Oude Pastorie aan de Hoofdstraat, nummer 230 in Sassenheim. Dat is een bijzonder internationale stap voor de Sassenheimse sieren kunstenaar. Haar werk is gesteld voor de Artie Star Jewels, een internationale expositie die onderdeel is van de Milano Jewelry Week. In oktober reist zij naar Milaan om haar draagbare kunstwerken daar te presenteren naast het werk van andere internationale ontwerpers. Dus het is een mooie stap voor haar. Vandaag en ook dus een keer op 19 september kunt u dat gaan bekijken. En vandaag is dat tot 12:30 in de Oude Pastorie aan de Hoofdstraat 230 in Sassenheim. Wij herhalen het nog maar eens een keer. Dan gaan we naar Noordwijk, want daar hebben we vanmiddag tussen 3:30 en 4:30 de workshop Veilig Bankieren in de Bibliotheek van Noordwijk. Je moet zich wel even aanmelden via www.bibliotheekbollensteek of aan de balie van de Biep. Veilig Bankieren, dat gaat u dan leren. De deelnemers krijgen inzicht in actuele vormen van fraude, zoals phishing, helpdeskfraude, en leren hoe ze deze kunnen herkennen en voorkomen dat ze erin trappen. Ook komt aan bod wat je wel en niet moet doen bij twijfel en waar betrouwbare hulp te vinden is in de workshop. Biedt praktische tips voor veilig digitaal bankieren. Deelname is gratis, maar wel eventjes vooraf aanmelden. Nogmaals www.bibliotheek.nl of aan de balie van de Biep. Hedendaags muziek gaan we gauw mee door. Deze van Ashi. Dit is Stop the Wedding. Er wordt niet getrouwd. Hou maar op.

Inderdaad, hedendaagse muziek van Ashe. Stop the Wedding, de titel van de plaat, brengt ons wel een punt in de ochtendshow dat ik snel afscheid van u ga nemen. Dit was hem weer voor vandaag, voor deze 27 augustus het jaar 2026. Ik bedank u voor het luisteren, mijn naam is Jan Berg. Reageer op de ochtendshow, dat kan allemaal natuurlijk altijd. Ochtendshow aanbestaat je bollensteekomroep.nl. Voor de redactieberichtjes, ook die kunt u anders kwijt. Redactie@bollensteekomroep.nl. Mij persoonlijk kunt u ook nog een keer bereiken via janberg.radio@gmail.com. En voorts nog de vermelding tot Corné er morgen weer is om de reeks weer af te sluiten deze week. Vertel ik u nog wat de muziek is waar we mee uitgaan en ik start hem ook gelijk in. We gaan naar 1968 met Richard Harris en MacArthur Park. Bedankt voor het luisteren en wat mij betreft graag tot volgende week donderdag.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
3: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: De Omroep van de Bollenstreek.

0: van Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl. En maak impact met jouw energie.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht, felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
6: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keizer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keizer op een persconferentie. Keizer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keizer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keizer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan het weer nog. Zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig. Geweldig lopen, gegarandeerd.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 4 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
8: Erik Evengroen van de AWB. Ook in onze regio wordt het langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files van zo'n 5 minuten of met zo'n 5 minuten oponthoud. En 2 uitzonderingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoetewoude Rijndijk, waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 1/2 uur. En de A16 Rotterdam-Breda moet ik zeggen. Bij Zwijndrecht staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
11: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
12: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Erik Evengroen van de AWB. Ook in onze regio is de avondspits begonnen. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar staat een file tussen knoop het Hofvliet en Rijswijk Plasboer Polder. En dan kost je bijna een kwartier. A16 Rotterdam Breda voor Dordrecht Centrum 20 minuten op onthoud. De A20 van Hoefnolland naar Gouda voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, ondanks de vakantieperiode toch alweer bijna 110 kilometer file in onze regio. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam een kwartier extra reistijd. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en het Ketelplein 6 kilometer met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt ook nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
8: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
10: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
14: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Erik Evengroen van de AWB. Een drukke avondspits weer in het westen van het land, ondanks dat het nog vakantieperiode is. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet een kwartier extra reistijd. De A4 Amsterdam-Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk een kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam, voor het Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Bo.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, een drukke avondspits in onze regio. Veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoopend Hoflied 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A16 dan Breda richting Rotterdam voor Rotterdam Prins Alexander bijna een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Rotterdam Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
9: hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. Een man van 30 die de dader wilde tegenhouden overleefde het niet. De verdachte is aangehouden. En een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Het weer, broeierig warm, vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files worden korter, maar het is nog altijd behoorlijk druk in het westen van het land. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet 8 kilometer file met een kwartier vertraging. A16 Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht 9 kilometer met een kwartier op onthoud. En tenslotte valt op de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen. Voor Moordrecht 5 minuten en richting Nieuwekerk aan de IJssel ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
4: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
3: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
14: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
14: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
18: Dit is Bo,
19: de omroep van de Bollenstreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
20: This car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

cha-cha.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
6: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
5: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
11: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
12: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
13: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
5: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
4: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1-nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 18:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van de camper die helemaal bij je past.
11: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
12: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
11: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
10: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
13: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
6: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond eigenlijk.
5: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
13: Hè? Ja!
11: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
13: Dit is Bo.
14: De omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400. Onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
6: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Als je van popmuziek houdt, dan is Leven in de Brouwerij echt iets voor jou. Je hoort de mooiste muziek uit 60 jaar pophistorie. Start je weekend goed op en luister vrijdagavond vanaf 7 uur naar Leven in de Brouwerij. Een programma met
1: meer muziek.
2: De eerste uitzending na de zomerstop. Vrijdagavond 28 augustus, 7 uur.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.